0: India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.
2: RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Er is de hele nacht naar hen gezocht. Meerdere landen hebben hulp toegezegd. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. De verdubbeling komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Het weer, kans op regen, vanmiddag zon en maximaal 30 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials. RTV.

0: Plus en online.
1: RTV 4.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
5: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
4: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
6: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
4: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen, gegarandeerd.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weerlokaal dat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuinensloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands bod uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
3: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
2: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
4: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
2: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer op de N35 Zwolle-Enschede. Vanaf de Salland Twente-tunnel vielen tot aan Wierde 4 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is RTV 4.
10: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk gooit roet in het eten deze spits op de A35 Enschede-Almelo. Bij knooppunt Azelo is de weg weer vrij, maar vanaf Hengelo nog wel zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A1 naar Hengelo toe vanaf de Duitse grens vielen tussen Hengelo en knooppunt Buren 6 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB.

0: RTB Plus en online.
1: RTB 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw. Bouw via BOVO-opleidingen en ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
7: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze

0: daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van 1 van de 2 vrouwen. Het meisje zou 1 jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
2: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials. RTV.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd.

0: Vaardigt de Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Dit is RTV 4.
4: Kickstart met Johan.

Ja, dames en heren, ik zeg bij deze Ene Brecht goedemorgen. Volgens mij is deze omroep inmiddels commercieel geworden. Het uitzicht nog niet altijd in de muziek, maar er zijn steeds meer bedrijven die zich aanmelden voor reclame. Dat gaat ten koste van mijn radioprogramma, maar goed. Ik ben er wel blij mee natuurlijk.

Het is inmiddels 12 minuten na de klok van 10 uur. Het is vandaag donderdag 27 augustus. Van het jaar 2026, je luistert naar RTV4. En we zijn weer live. Ik ben live bij je. Je ziet me niet, maar ik ben er wel. En ik ontvang ongelooflijk graag reacties op de muziek die ik draai. En ik zeg, de lijnen staan open, dus je kan gewoon reageren. Mijn nummer lijkt 06-422-300-39. Dit is het programma Kickstart met Hits in de Mix. Er zit wat Nederlandstalig in, er zit wat country in. Ik heb heel veel oldies voor je. Muziek uit de jaren 70. 70 en 80 eigenlijk. En we draaien de Verdwaalde Piratenplaat. Het zijn allemaal vaste onderdelen. Die aan je voorbij komen tussen nu en de klok van 12 uur. De eerst gedraaide plaat was een oudje van Bonnie Sinclair. Ooit geproduceerd door Peter Koelewijn. Ze deed dit nog met een rockband. Unit Gloria geheten, die ooit ook Robert Long begeleidde. Waikiki Man, zojuist de nieuwe Kanye-schijf van deze week. En dat is de plaat van Robert Pater uit Raalte. Oud liedje van Tony Bas. Gina Lolo Brisida. Goed, ik wens je een fijne morgen. Geniet van je bakkie en geniet van de muziek. Ah.

0: Ja, dames en heren, het was nog van voor Waterloo. En Waterloo was natuurlijk de grote doorbraak in Nederland. Eigenlijk wereldwijd. We draaien de muziek van ABBA, Björn, Benny, Anna en Frida voor je met Ring, Ring. En ik had een oudje van Axis. Dat is een band uit Griekenland. Ze hebben natuurlijk veel geleerd van Aphrodite Child met Demis Roussos. En ze hoorden twee hits in de jaren 70. Ella, Ella. Gisteravond nog gedraaid. En dit heette Someone. Het is inmiddels bijna 8 minuten voor de klok van 10:30. Je luistert naar RTV4. Met natuurlijk herkenbare muziek. En de meezingers. Onder andere de Koning der Piraten.
1: Ik wou

0: Ja, dames en heren, de boeren zijn weer actief met de trekkers op de snelwegen. Henk die heeft het er maar druk mee. Die acties die komen vanzelf weer op gang. En wie weet rijdt hij mee op de trekker hier in Nederland. Je weet het maar nooit natuurlijk. Gilbert O'Sullivan had ooit een hit in de jaren 70 met deze plaat. En dat was een top 10 hit. En dat heette Cat Down. En ik had zojuist een houtje van Jannes. Prachtige plaat. Maar dit ook.
1: They walked along the lonely roads. With rusty guns and dirty clothes. The last port, a bugle calls. Once proud,

Ja, dames en heren, het is een van de twee hits van dit baasje in Nederland, althans. In Duitsland scoorde die meerdere malen natuurlijk. Hè. Was daar ongelooflijk populair. En er zijn meerdere uitvoeringen van dit liedje. Ook in de Nederlandse taal is het meerdere malen opgenomen. En we draaien vandaag de enige echte originele uitvoering. Het is ook ooit geremixed. De uitvoering van Jurgen Margus. Maar die is dan weer een stuk minder. Soms klinken ze beter, de geremasterde uitvoeringen. Maar ik hou het bij het origineel. Eine neue Liebe is nou ein neues Leben. Dat was zijn tweede hit. Als opvolger van deze plaats. Jurgen Markus, ein Festival der Liebe. En we draaien de muziek van de band zonder naam, de hits uit zee. De hits van eigen bodem, de hits in rood, wit en blauw. De band uit Volendam, met Marching On. Het is inmiddels 6 minuten na de klok van 10:30.

Je luistert naar RTV4. Er zijn veel reacties binnengekomen. Berichtgeving zoals die staat op de social media. Maar gisteravond werd ik behoorlijk bezig gehouden in mijn andere programma. Via een internetstation. Ongelooflijk veel reacties. Goed, Rita Valting die heeft gereageerd. Die luistert mee in Den Ham. Riet Benjamins is erbij vandaag, dankjewel. Thea Luten heeft gereageerd. Karin Veerman. Ook zij is erbij, dankjewel. Dini van Ruiven. Henk Stoeten, ook bedankt. Die luistert vanaf het begin. Henk Kuik heeft gereageerd. Corina van der Leij is erbij. Vanuit Sittard wordt er meegeluisterd. Fred Beuving heeft ook gereageerd, dankjewel. Elibet Maathuis, Joop van den Berg, Jeanette Euverman. Marion, mooiste meisje van de klas uit Hengelo, luistert mee. Tineke Pijning, ook zij is erbij. Yvette Leerdam, Mario Kamskreur en John Lottin. We gaan muziek draaien, dames en heren. Het is een muziekprogramma. Even een beetje rust op zijn tijd. Kan geen kwaad natuurlijk, hè. Jan van Veen. Een joke van het rustige gebeuren, zeg maar. Het rustige lied op de radio is hier groot mee geworden. David McWilliams. Can I get there by candlelight? Goedemorgen.

Ja, dames en heren, er zijn natuurlijk artiesten die teren op die ene hit die ze ooit maakten. En dit baasje doet dat eigenlijk ook, maar hij gaat gewoon door met platen maken. En ze scoren eigenlijk allemaal, maar dit was een nummer 1 in de top 40. Een van de meest gedraaide platen van een jaar of 2 geleden. En nog steeds op de Nederlandse radio. We draaiden Engelbewaarder van Marco Schuitmaker uit het Hoge Noorden. En ik had Can I Get There by Candlelight van David McWilliams. En hier is Grapefruit and Deep Water.

0: Ja, dames en heren, wat kan muziek toch ongelooflijk mooi zijn. Vijfstemmig. De mannen uit het Twenteland. Textielbeat heet het ook wel. Het waren de Buffoons en My Girl Donna. En ik had Grapefruit voor je met Deep Water. Allemaal Nederlandstalig. Hier is Belinda Kienaar. Zeven Oceanen.
1: Doe die

Het is sowieso een groot artiest, dames en heren. Gaat natuurlijk al jaren mee. Ooit is hij voorman geweest van diverse bands uit het verleden. En dit was een van zijn solo-singles. En het baasje behoort tot een van de betere vocalisten van deze aardkloot. Al jaren. Mike en de Mechanics natuurlijk, hè. Veel gedraaid ook in de lunchshow voorheen bij Noze FM. En dit was nogmaals een plaatje wat hij individueel opnam. Paul Carrick en I Need You. En ik had zojuist de Nederlandstalen van Belinda Kinar. Het is inmiddels bijna 4 minuten voor de klok van 11 uur. We gaan er even uit zometeen voor eventuele boodschappen. Er zijn steeds meer boodschappen die aan je voorbij komen. Je krijgt die kar wel vol op dit moment. Hè? RTV4, live radio. Vanaf de Muziek Boulevard in Kloosterhaar.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten.

0: Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Dit is RTV 4.
4: Kickstart met Johan.

Ja, dames en heren, het is bijna een stamgast, hè? Ze schijnt al voor iedereen, geniet van het leven. Henk Stoeten die maakte mij er attent op dat deze plaat wel heel veel gedraaid wordt. Maar ik moet zeggen, ik heb hem een hele tijd niet gedraaid, dus vandaar vandaag maar even. En ik moet zeggen, als ik nog in de zalen stond, in de weekenden bijvoorbeeld, discotheken, dan zijn ze gebleven, hè? Dan zou dit absoluut ook een van mijn standaardplaten zijn. De kleine man die zingen kan uit Maaskampje, in dat mooie Brabantse land.

Meer jocks die regelmatig grijpen naar de plaat van René Schuurmans. Erik Dokter, die nog steeds actief is als zaaljock. De man uit Dedemsvaart. Inmiddels bekend van de Zwarte Cross, hè? Respect. Natuurlijk. En ik zeg nogmaals een oprecht goedemorgen allemaal. Het is inmiddels 12 minuten na de klok van 11 uur. Drinkies Kickstart tot 12 uur live. De meeste plaatjes zijn niet live. Daar heb ik niet zoveel mee. Live muziek op de stream, maar goed. Maar ze zijn wel veelal van jaren geleden. Mengelmoes Show. Het lijkt wel een bord ettersoep. Er zit van alles in. Varkenspoten. Rookworst van de echte slager. Slagerij Hof in Hardenberg bijvoorbeeld. Of van Raalte in Lutte. En iets van René Schuurmans. Laat de zon in je hart. En ik had Adriano Celentano. Goeiedag. Goed, het tweede uur van dit programma. Ik heb allemaal een Duitsstalige plaat. Zometeen de verdwaalde piratenplaat. Die gaan we ook nog draaien voor de klok van 12 uur. En dan kan je eens melden dat vanmiddag vanaf 2 uur... Gert-Jan Hoekman weer actief is met schijven voor bedrijven.

Ja, dames en heren, the music makes the difference. De muziek maakt het verschil. Let maar even niet op mij. Informatie weg ermee. Het is oud en het was ooit goud. Een van de betere platen van onze eigen Nederlandse Golden Earring voor je gedraaid. En die heette Instant Poetry. En Henk, die is er aanstaande zaterdag weer vanaf de klok van 9 uur... na Gert-Jan Hoekman. Opstaan met Gert-Jan zaterdag vanaf 8 uur. En daarna vanaf 9 tot 12 uur. Henk Stoeten met Music Memories. We draaiden de Golden Earring. En daarvoor zat Peter Orlof. De man die ook Doe schreef van Peter Maffay. Een van de grootste Duitsstalige hits in Nederland. Stond weken achtereen. Nummer 1 in 1970. Ja, informatie weg ermee. Verdwaalde piratenplaats.

Ja, dames en heren, hits on the radio. Speciaal gedraaid voor alle medewerkers en versterkers van dit radiostation. Ook de mensen in Nieuw-Leuzen. Natuurlijk. En de mensen in Vroomshoop van Delta FM. En ik zeg tegen al die mensen in Vroomshoop, jullie zijn welkom natuurlijk, hè. Ik zeg welkom bij de club. Goed, ze waren onder de maat, dat is een ding wat zeker is. S'avonds na de Fabeltjeskrant, naar bed. Naar bed, zei Duimelot. En voor de optredens natuurlijk het huiswerk af, hè. Goed, we draaien de muziek van de Poppies uit Frankrijk. En dat was een nummer 1 succes, dames en heren. Laatst stond in de jaren 70 nummer 1. Ik heb zometeen nog een Franstalige plaat. Dat is een vluggetje voor de variatie. Goed, het is vandaag 27 augustus, donderdag. Je luistert naar RTV 4. En deze oud-plaatwerker is bij je tot 12 uur. Met hits in de mix. Het is vandaag de verjaardag van Nick Rozen. Heb jij iets te vieren, verjaardag of zo? Laat ze maar doorkomen. We vieren dat heel graag met je mee. Zo is het maar net. Nick Rozen, acteur, 29 jaar. Christina Curry. Ik zit me af te vragen, is dat een dochter van Adam? Ik heb niet nagekeken. Het is een Nederlands model en ze is 36 jaar geworden vandaag. Luc de Jong, voetballer. Ook 36 jaar. Mark Webber, dat is een coureur, volgens mij uit Australië. Henk Stoeter, die zal het weten. 50 jaar geworden vandaag. Peter Beens, een vieze verjaardag. 63 jaar. En Laura Fucci. Fucci. Een zangeres, ook zij is jarig, 71 jaar. Ik had nog Honey en de Heikrekels. Waren heel vaak te vinden op de hei. De Heikrekels met Honey. Lekker daar, hè, op de hei. Oh, wat zijn we heden blij op de hei. Goed, een vluggetje voor de variatie.

0: Tuurlijk.
1: Op je gezicht over ik een glimlach en die raak jij niet meer kwijt.
0: Op mijn lijf geschreven.
1: Een tranen dan diep verdriet. Je krijgt het niet bij mij.
0: Het was een...
1: Ik ben blij geloof.
0: Kan je schrijven, dames en heren?
1: Sluit je aan, kom erbij.
0: En wat een feest, hè? Afgelopen week, volgens mij vorige week in Hardenberg. Het was een feest met Edwin Evers en zijn band. En Erwin was erbij. Troubadour heeft dat georganiseerd. En ik heb wat dingen gezien op de social media. Het is mooi dat al die mensen bij elkaar kwamen daar. Feestje bouwen, potje bier erbij, gezelligheid. En zo is het maar net. We draaiden... Wilfred Gené en Blijgelovig. En daarvoor zat Plastic Patron. En dit zijn de mannen van de Bee Gees. Weet je nog? Een oudje van deze heren. I've gotta get a message to you.

Het is volgens mij een beetje de muziek van Gert-Jan Hoekman. Die heeft iets met disco. Jaren 70, 80. Dat is ook nog steeds goed met recente muziek. Ik heb daar helemaal niks mee. Alles wat er na 2000 verschenen is, dat is voor mij taboe. Wordt ook niet gedraaid. Wordt weinig gedraaid althans. Behalve dan de Nederlandstalige en de nieuwe Nederlandstalige. Hollandse nieuwe met een uitje eventueel. We draaien de muziek van People's Choice in de uitvoering van Do It Any Way You Want It. Het was wel een vette hit met een vette bas. Zeker weten. Goed, het is allemaal tijd voor, even kijken, Nederlandstalige. Ja. Hey. Griekse sferen, dames en heren. Dit is Kickstart. Je luistert naar RTV4.

zou kunnen zijn dat Marion meeluistert. Mocht dat zo zijn, dan wordt deze plaats speciaal voor haar gedraaid in Hengelo. Mooi, hè? En ik denk dat ik binnenkort een rollade ga verloten voor degene die vanuit Hardenberg het eerste reageert op een paar mensen na. Rollade. Ik heb er veel gemaakt door de jaren heen. Ongelooflijk. Goed, het schijnt een van de meest gedraaide te zijn de laatste dagen op de Nederlandse radio van deze dame. Het was het duet natuurlijk met Kenny Rogers. De meest populaire country zangeres van Amerikaanse bodem is helaas niet meer onder ons. Henk houdt van bloedworst. Bloedworst. Het is een soort van troostprijs. Ik zorg ervoor, Henk. Goed, Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. En ik had zojuist een plaatje van Frank Verkooyen. Hij neemt alles op in eigen studio. En steekt mooi de opbrengst van zijn producties in eigen zak. Goed bekeken. Ik heb iets fout gedaan, dames en heren. Je hebt daarvoor natuurlijk wel een commercieel oor nodig, hè?

is inmiddels een minuut of 7 voor de klok van 12 uur. Donderdag, we gaan langzaam maar zeker richting het weekend. Hè? En we zijn toegekomen de laatst gedraaide platen van vandaag in dit radioprogramma. Ik bedank bij deze iedere luisteraar die erbij was. Alle amateurs die meeluisterden in verband met de verdwaalde piratenplaat. Hallo, low, test, low, bloedworst. Piraten in Nieuw-Leusden, dat is natuurlijk een hot item al jaren. Goed, iedereen bedankt voor de reacties. Ik wens je nog een fijne dag en alvast een goed weekend en veel plezier met mijn collega's. Laat de muziek uitlopen tot de pieps. Van 12 uur. En er komen nog wat boodschappen. De koffie zit inmiddels achter de kiezer.

0: speaker. FM, DAB+ en online.
1: RTV 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie

0: geef jij?
1: Doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Dit is RTV 4.
4: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 270. Er worden nog honderden mensen vermist. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. En er zouden ook enkele Nederlanders bij zijn. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. In de zomer in Nederland was officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Het oude record was 18,9. En het weer droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.
1: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: Ervaar het verschil. Nicolaas aanhangwagens en trailers in Vriezeveen.
1: Mmm, van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
4: Dit is RTV 4.
0: Het Amazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n €700.000 huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands bod uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal €75 korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.
0: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Dit is RTV 4.
7: Schijven voor bedrijven.
8: De zomer komt uit je radio.
9: Dit is Schijven voor Bedrijven.

0: muziekduo was dat toen de tijd, hè? Ze waren erg populair met deze hit Surf City uit 1979 alweer. Ja, het gaat maar door, hè? Goedemiddag!
1: Je radio met Gert-Jan Hoekman.
0: Hele goedemiddag, welkom dat je luistert naar Schijven voor Bedrijven op de donderdag tussen 2 en 4. Het was vandaag weer een bijzondere dag, in ieder geval als je naar buiten kijkt. Oh, het weer is er wel voor je voor om heerlijke muziek weg te draaien. En zeker als je aan het werk bent natuurlijk. Hè. Er zijn nog altijd mensen ook nog op vakantie hier. Ja, en mocht je hier in het Vechtdal ergens rondhangen, zeg maar, als vakantieganger, dan wens ik jou heel veel plezier daar, in ieder geval waar je bent. En we gaan ook natuurlijk voor jullie de muziek draaien, absoluut hoor. Maar zeker ook voor onze hardwerkende mensen aan de kant van de radio, want die zijn er gewoon, hè. En die worden we dan ook een beetje belonen met goede muziek en die hebben we. We hebben straks weer leuke items, ik zal ze straks allemaal even vertellen. We gaan eerst eens even heerlijke muziek draaien, want daar zijn we natuurlijk weer voor op de radio natuurlijk, hè. Luister mee.
2: Daar gaan we weer. Muziek voor jou in Schijven voor Bedrijven.
3: Dit is jouw zomer.
4: Schijven voor Bedrijven.
5: RTV

En dat gaan we zeker weer doen op de zaterdagavond natuurlijk. Hè. We hebben leuke items zometeen, want we gaan straks kwart over een hele leuke topopknal voor de weg draaien. En we hebben al kwart voor, hebben we nog een hele mooie schijven voor bedrijvenplaat. Ik zou zeggen, gewoon lekker bijblijven. Lekker meeswingen eventueel, als dat kan. En dan gaat de dag vanzelf lekker sneller hoor. Absoluut. En zeker met deze muziek van Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Het was volgens mij een echte puppet toen tijd, hoor. Ze had dan van die opvallende kleding aan en dergelijke. En het haar en zo dergelijke. Ach, dat was wel leuk om te zien. Maar ook zeker leuk om te horen, absoluut. Het was Cindy Lauper en C-Bob.
1: Het is tijd voor een topopknaller.
0: Zeker.
1: In schijven voor bedrijven.
0: Ja, en dan gaan we weer naar de jaren 70 of de jaren 80. Hè? Als je een topopknaller voorbij hoort komen. En dat is altijd om 14:45 in dit programma van Schijven voor Bedrijven op de donderdagmiddag. Dan is het altijd de jaren 70 of de jaren 80. Nou, dit keer is het uit de jaren 80. En die hebben we binnengekregen. En onze hartelijke dank gaat ook weer naar diegene die hem heeft ingestuurd. Ik ga er geen bezoek van maken om allerlei namen te noemen en toestand. Want ik krijg ook mailtjes binnen met een heel verhaal eromheen. Soms heb ik het strek ik over mijn hart en dan wil ik nog best een keer wat leuk vertellen. Maar over die mails die ik dan binnenkrijg. Maar goed, we gaan gewoon geen namen noemen. Ik ga iemand wel degene even bedanken die het plaatje heeft ingestuurd. En dat is toch wel even bijzonder, want we geven hem gewoon een hartelijk applaus vanuit de studio hier. Ja! Het is een hele mooie geworden van Richard Marx en Right Here Waiting.
1: Dit is de topopknaller van deze week.

0: Ja, deze is ook leuk hoor, van Daniel. Julie, ja, 1983 was het alweer. En daarvoor hadden we die hele mooie van BB Queen. En die hele mooie Soul Train uit 1991.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Schrijven voor bedrijven.
0: Lekkere muziek voor jou, speciaal dat je aan het werk bent. Of dat je lekker op vakantie bent hier in de gemeente. Terwijl in de streek Vechtdal. Ja hoor, kan allemaal. En de muziek is er niet minder om hoor, echt niet.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

RTV 4. We got it together, didn't we? Nobody but you.

The First in The Last and My Everything. Groot hit geweest in de jaren 70. Hè. We hadden hiervoor natuurlijk die hele mooie nog van Ike en Tina Turner. En de Nesbitt City Limits. Even lekker meeswingen met deze fantastische dame. Het was een Spaanse zangeres die, ja, die eigenlijk in Duitsland is ontdekt. Hè. Die heeft een leuke plaat uit mogen brengen. En ook zelfs een hele leuke album. En van die album, daar is dit singeltje weer vanaf gekomen. En dat is een groot hit geworden. Zelfs nog een nummer 3 notering in de top 40. Lay Love on You. Hier is Luisa Fernandez.

0: Ooit ging dit groepje zeg maar uit elkaar in 1972. Maar ze hadden in 1971 een hele leuke met Such a Funny Night. En dat klinkt wel heel lekker op de radio volgens mij. Zeker als je als oudere jeugd onder ons mee zit te luisteren. En wie weet, was dit jouw jeugdperiode waar deze muziek wegkwam? En dan is het helemaal natuurlijk leuk, hè? Ja, zeker weten. Goed, dan gaan we gauw even weer naar de schijven voor bedrijvenplaten. Het is al lang weer kwart voor drie geweest. En kwart voor drie hebben wij altijd een beetje een uptempo plaatje. En die mag je gewoon insturen. Je weet ons adres. Dat is natuurlijk gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Beetje top 40 uptempo plaatje, zeg maar. En die stuur je gewoon in. Dus naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Leuke binnengekregen. Ons hartelijke dank. En er wordt natuurlijk nu een hele mooie. En als ik zeg van Mark King als frontman, dan weet jij wel waar ik het over heb natuurlijk. Hè? Over deze Britse popgroep Level 42. En Lessons in Love.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijvenplaat van deze week.

En dat was een Deens duo die in 1983 een grote hit had met Sunshine Reggae. En later kwam die in 2000 nog als een remix terug. Laidback was het met Sunshine Reggae. Jawel. Hey, we hadden leuke platen, ook onder andere Level 42 hiervoor. En we hadden ook nog even die hele mooie van Everett Child. Maar daarvoor hadden we ook nog de Bad Boys Blue. Dat moet ik even vertellen natuurlijk, want dat plaatje is ook namelijk aangevraagd. Your Woman. In 1998 kwam die. Dat was best een mooie plaat hoor. Hey, ik kan me voorstellen dat je aan de andere kant denkt van... Hey, we zijn hier lekker aan het werk en ik luister naar je programma. En nou wil ik best wel eens een leuke top 40 plaat aanvragen. Dat kan hè. Gewoon even een mailtje sturen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En als je dat nou even doet, dan ga ik dat ook een keer gewoon... Dus donderdagmiddag tussen 2 en 4 speciaal voor jou draaien. Dit is The Sweet. En Action. Groot hit geweest in 1975. En hiermee gaan we er even uit. Zometeen naar het nieuws. Zijn we heel graag weer bij je terug. En de reclames natuurlijk. Hè.

0: 1
1: Schrijven voor bedrijven.
0: RTP 4.
2: 1 Geten & Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1 Geten & Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1 Geten & Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egetenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9 persoons.

0: daden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Dit is RTV 4.
8: Schijven voor bedrijven.
9: Ook in dit uur, muziek van toen en nu in Schijven voor Bedrijven.

The Neck. Cat The Neck. Mooie naam, hè? My Serena, daar staat hij op. Deze nummer. Van The Neck. Het was een groot hit geweest in 1979. Het was ook een eerste single, zeg maar. Dat uitkwam in 1979. En dat was meteen zeg maar een schot in de roos, hè? Ja, echt wel. Ik wens je weer een hele goede middag.

We hebben nog een uurtje lekker te gaan. Lekker swingen met die hap, zou ik zeggen. Wat je ook aan het doen bent, ben je lekker aan het werk. Misschien ben je nog op vakantie hier in dit gebied, zeg maar. Rond de Vechtdal, zeg maar. Ja, van harte welkom. Maak er een leuke tijd van, mocht je op vakantie wezen. Want we hebben heel veel leuke dingen hier in de Hardenberg omgeving. In Ommen en Dalsen, Nieuw-Leuzen. Ja, zelfs in de Twente-rand nog hebben we nog hele leuke dingen te zien. Ik zou zeggen, gewoon lekker op uit. Neem je fiets mee eventueel. Dan kun je nog veel meer zien dan met de auto, zou ik zeggen. Hey, ik ga voor jou nog even een hele leuke draaien. Sly Fox is een Amerikaanse New Wave duo die het lekker deed in 1986. Straks de foto 4. En we hebben natuurlijk nog de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Een hele mooie verhaal. En in het verhaal schoot een hele mooie plaat straks kwart voor. Maar eerst gaan we even deze draaien. Sly Fox en Let's Go Away.

Let's go all the way. Ja, ik zeg ik. Sly Fox was het, hè? Amerikaans duootje. Die in 1986 een groot hit had, mensen. Echt wel. Hey, we zijn weer toe aan de foto 4 op RTV 4. Ja, foto 4. En die kun je ook insturen naar gertjan@schrijvenvoorbedrijven.nl. Als jij denkt van, ik heb nog leuke, nou ja, tussen haakjes, weet je wel. Foto 4, insturen. Gewoon insturen die app. En dan ga ik dat gewoon voor jou op de donderdagmiddag tussen, nou ja, zeg maar tussen 3:30, 4 zo'n beetje wegdraaien. Ik zou zeggen, gewoon insturen. We hebben er weer wat leuks binnengekregen. Onder andere een plaatje van Backstreet Boys, de Aphrodite Childs, Culture Club en de BFI. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren.

0: Het is best mooi, hè? Om zulke plaatjes een keer weer te horen en schijven voor bedrijven. BMI, Why Not Jazz? Het was een groot hit in 1993. Hè? Daarvoor hadden we ook nog wat leuks. Was de Culture Club, hè? The Church of the Passion Mind, mensen. In 1983 kwam die. Oho. En we hadden natuurlijk nog een andere hele mooie. En dat was Get Down van The Backstreet Boys uit 96. En we hadden Sly Fox met Let's Go All The Way uit 1986. Ons hartelijke dank voor de inzending. Je weet, als jij ook leuke... Nou ja, wat is leuk? een foto muziek weet. In ieder geval vier leuke plaatjes die jij graag als fotografie weg wilt zien draaien hier op de draaistation. Gewoon insturen. Gert-Jan het schijven voor bedrijven.nl.
1: Zonnige klanken en een opperbeste sfeer. Wat wil je nog meer? Dit is

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leuzen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.

Als André van Duin met Als de zon schijnt, was een solo-mix uit 2009. En hiervoor hadden we die hele mooie van Dave Stewart en Barbara Gaskin. En met It's My Party. Hey, ken je deze nog? Helemaal naar 1993 gegaan met Bananarama. En The Last Thing on My Mind. Jazeker. Even lekker meeswingen daar op het werk eventueel.

0: was Gila met een grote hit uit 1977 en Help, Help, Help. En dan zijn we alweer toe aan de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Bartje is aangeschoven, gaat een heel mooi verhaal vertellen. En het verhaal komt uit het jaar 1986. Dus als je een beetje popkenner bent uit het jaar 1986 en je luistert even goed naar het verhaal van Bart van Leeuwen, dan ben ik, denk ik, haast wel geneigd om jou straks te feliciteren even. Dus ik zou zeggen, goed luister even naar het verhaal. En dan krijg je uit het verhaal krijg je een plaat. Nou ja, mocht je het nog niet geraden hebben welke plaat dat is, dan ga ik sowieso de plaat nog even draaien. En daarna kom ik weer bij je terug. Ga ik je gewoon feliciteren, mocht je het goed hebben geraden. Een leuk spelletje voor op het werk eventueel. Met meerdere. Probeer het gewoon te achterhalen van wat schuilt er nou precies in het verhaal. En hiermee kun je een felicitatie winnen, zeg maar. Een applausje als het ware. Ja, dat krijg je zomaar gratis hier op dit radiostation. Hier is de enige echte mensen. Ja hoor, hij is er altijd op de donderdagmiddag. Even om 4:15 ongeveer in dit programma. Bart van Leeuwen. Ik zou zeggen, Bart, steek toch al.
1: La-da-di-da-di-da-di-da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: In dit land wordt iedereen opgevoed om later sterk en trots te zijn. Daardoor kent dit land eigenlijk alleen maar winnaars. Niemand heeft het gevoel dat je ook wel eens kunt verliezen. Maar dat is nu allemaal voorbij. Er is niets meer om voor te vechten. Zelfs ik ben al mijn dromen kwijt. Ik ben al lang niet meer wie ik vroeger was. Alles wat ik ooit had, heb ik namelijk verloren. Nu voel ik me verstoten, want niemand wil te maken hebben met een loser. Ik heb het wel zien aankomen. Om me heen zag ik de wereld langzaam instorten, maar ik dacht al die tijd dat ik de dans wel zou ontspringen. Dat het mij niet zou overkomen. Het verbaast me dus eigenlijk wel een beetje dat alles totaal anders is gelopen dan ik had verwacht. En dan hoor ik haar zeggen dat ik altijd bij haar terecht kan. Dat ik me geen zorgen hoef te maken en dat alles wel goed zal komen. Ach, die boodschap is nu even niet aan mij besteed. Ik moet hier weg. Ik kan deze wereld niet meer aan. Ik zie mezelf al staan op een brug met het woeste water onder mijn voeten, klaar om te springen en meegevoerd te worden door de stroming. Ik heb het nog wel geprobeerd. Ik verhuisde naar een andere stad om een heel nieuw leven te beginnen, maar dat viel zwaar tegen. Ook daar was geen werk te vinden. Voor elke baan hadden ze voldoende mensen, zeiden ze. Niemand zat op mij te wachten. En weer hoor ik haar zeggen dat ik het niet moet opgeven, want ik heb toch genoeg vrienden om me heen. Of ze zegt dat ik me nergens voor hoef te schamen. Geef niet op, zegt ze dan. Want ergens moet een plek zijn waar we opnieuw kunnen beginnen. Tja, dat is allemaal wel mooi. Maar dan moet ik de moed niet voorgoed laten zakken.

prachtige. Heb je hem al geraden? Ja? Nou, ik zal het in ieder geval vertellen, mocht je er niet uitgekomen zijn. Het was Peter Gabriel en Kate Bush, hè? Och, wat een plaat, hè. En een mooi verhaal van Bart. Bartje, dankjewel. Don't give up. Uit 1986 was het, hè. Ja, echt hoor. Het was wel even weer genieten van deze fantastische plaat, hoor.

0: Het zit er gewoon weer op, mensen. Ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Donderdag tussen 2 en 4. Zeg het voort als je het leuk vond. Anders ben ik er zaterdagmorgen de dag voor jou tussen 8 en 9. Lekker vroeg in de ochtend. Met heerlijke rustige muziek om de dag te beginnen, mensen. Met Goedemorgen met Geert-Jan Hoekman. Ik zou zeggen, graag tot dan. Of anders weer tot volgende week donderdag tussen 2 en 4. Met schijven voor bedrijven. We gaan eruit met Argent. Met Hold Your Head Up. Uit 1972. Hallo!
1: Schrijven voor bedrijven.

0: Zeker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. RTV 4.
2: Voor de grootste keuze in

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen.

0: superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In een flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing. Bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Dit is RTV 4.
8: Onderweg met Calvin.
9: Onderweg met Calvin, de allermeeste muziek voor jou. Donderdagmiddag, zometeen Jack Jones, You Don't Know Me Now, Phil Collins.

Hoor je bij RTV 4, You Don't Know Me, samen met Ray hoor je. Het is Onderweg met Kelvin waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle op de plek van Kelvin Punter. Een hele goede middag. Kelvin die is heerlijk, een weekje vrij. Even een weekje niet aan het werk. Dus je doet het met mij vanmiddag. Maar geen zorgen, ik dacht waar heb jij nou behoefte aan? De allermeeste muziek voor jou donderdagmiddag. Dat is lekker toch? Dacht ik, vond ik ook. Daarom zometeen muziek voor je van The Dire Straits. Your Latest Trick komt eraan. Ook Shakira en Burna Boy met hun WK anthem Die Die. En eerst een hele fijne track. Ik weet niet zo goed wat ze hiermee gedaan hebben. Maar ja, alles eraan klopt. Het is, er zitten gitaren in, die zijn heel fijn. Ik weet het niet, luister zelf. Maar Olivia Dean, Some Fender, Rain Me In, nu bij RTV 4.

Het WK-anthem van Shakira en Burna Boy hoorde Die Die bij RTV 4. Het is onderweg met Kelvin. Mijn naam is Jelle. Kelvin is een weekje vrij. En daarom dacht ik, ik ga je de allermeeste muziek brengen voor deze donderdagmiddag. Misschien wel de laatste donderdag van jouw vakantie. Begint 1 september het studie- of werkleven weer. Of misschien zit je alweer midden in je werkleven. Dan zal ik je niet onnodig jaloers maken. Nou, je zit hier in elk geval goed wat je ook aan het doen bent. Of je nou stapels werk aan het wegwerken bent. Of dat je gewoon lekker vrij bent. Met nu Billie Eilish, dit is Bad Guy. White shirt.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30. De politie heeft een verdachte aangehouden. De veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden, meldt de VN. Zijn troepen vermoorden 8000 mensen uit de moslim-enclave Srebrenica, waar Nederlandse VN-blauwhelmen zaten. Mladic was 84. En het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Jelle en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De plannen voor een hotel naast Grand Café de Troubadour in Hardenberg gaan niet meer door. Dat heeft de directie van het Grand Café besloten. Op social media meldt het bedrijf dat, hoe graag het ook door zou willen gaan met dit plan, het financieel niet verantwoord haalbaar is. Volgens het college van Hardenberg kan een hotel een waardevolle aanvulling zijn op de voorzieningen en de aantrekkingskracht van Hardenberg. Daarom gaat de gemeente nu onderzoeken of een hotel meerwaarde biedt en welke locaties in Hardenberg er mogelijk zijn. De gemeente Dalfsen wil 3 stukken grond langs de burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen aankopen. Het gaat om grond ter hoogte van het molenpad. Met deze grond wil de gemeente zorgen voor betere verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk Paltenlanden. Ook is de grond handig voor verdere ontwikkeling van de burgemeester Bakslaan. De grond gaat bij elkaar €410.000 kosten en begin september ligt het plan voor bij de gemeenteraad. En eerder dan verwacht is de beschadigde windturbine in Nieuw-Leuzen weer operationeel. Sinds afgelopen maandag draait de turbine weer op halve kracht. Volgens de originele planning had de windmolen van Nieuw-Leuzen Synergie al eind juli moeten draaien. Maar er werd vertraging opgelopen omdat de geleverde kabels niet op de vervangen kop van de windmolen pasten. 4 november vorig jaar ontstond er brand in de windturbine. Hierbij raakte de turbine ernstig beschadigd. Als alles goed gaat, draait de windmolen vanaf oktober weer op volle kracht. Tot slot het weer. Vanmiddag is het broeierig warm met zon en wolken. Richting het einde van de dag kunnen er lokaal onweersbuien ontstaan. Vannacht zware buien met veel regen, hagel en onweer en windstoten tot 60 km per uur. Morgen wordt het 23 of 24 graden met wolken, zon en in de middag opnieuw stevige buien met veel regen, hagel, onweer en mogelijk zware windstoten. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het oosten van het land vertraging op aan de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je op de A12 richting Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten in de file. Op de A28 richting Groningen is het druk tussen de wijk en knooppunt Hogeveen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten op onthoud. Ook op de A35 richting Zwolle is het file rijden. En wel tussen Almelo West en Wierde West 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot nog file rijden op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jelle Hofvink.

0: hoorde U2 en One bij RTV 4. Mijn naam is Jelle, je hoort me op de plek van Kelvin Punter. En ik ga nu de vraag stellen die hij ook altijd stelt. Het is 4:15. Misschien begint jouw maagje ook al een beetje te knorren. Nou kan ik niet voor jou je track stillen. Maar ik kan wel je muzikale track stillen. En daarom is de vraag, wat is jouw lekkere track? Waar heb jij zin in? Kom er mee door, rtv4.nl/app.
1: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up.

0: tussen.
1: RTV 4, jongen, Robbie Williams en The Road to Mandalay.
2: De lekkere track.
1: Het is 4:15. Misschien begin je al wat trek te krijgen. Ik wel. Ik dacht, ja, kijk, ik kan natuurlijk niet jouw honger gaan stillen. Hè. Dat is vrij simpel. Of dan, dat is niet zo simpel. Ik zit aan de andere kant van de radio. Maar ik dacht, wat ik wel kan doen, is jouw muzikale honger stillen. Waar heb jij nou zin in zo aan het einde van je werkdag? Je kon het doorsturen, rtv4.nl/app. Sowieso altijd gezellig als je even van je laat horen. Rowan, die stuurde ook een appje. En die zei, ja, oh, ik heb zoveel zin in deze Jelle. Mijn werkdag zit er bijna op. En ja, ik weet niet, ik ben wel toe aan wat energie. Zou je me dat kunnen geven in de vorm van dit nummer? Nou, uiteraard. Wat een ongelofelijke banger. Je hoort Daniel Trees nu bij RTV 4. Dit is Animal.

0: onderweg met Kelvin. RTV 4.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij. En zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. Afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Secondenlijm geknoeid en paniek.

0: huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Dit is RTV 4.
10: Onderweg met Calvin.
11: Heb je je koffers al gepakt? Zo nee, zou ik dat snel doen. Pak je paspoort ook mee. Niet dat we ver over de grens gaan hoor. Maar de Vlaamse plaat is voor je onderweg. Na Likkelie.

Yes, hoorde je bij RTV 4, Owner of a Lonely Heart. Het is onderweg met Kelvin. Mijn naam is Jelle, op de plek van Kelvin. En als ik één ding over hem weet, is het zijn gigantische liefde voor België. Voor alles wat met België te maken heeft. Voor de Belgische pintjes, voor de Belgische frietjes. Ik moet zeggen, die vind ik toch allebei ook wel heel erg lekker. En Belgische muziek. En daarom draait hij elke week een Vlaamse plaat. En ik dacht, nou goed, laat ik dat ook doen. Er is een artiest die ik al een tijdje een beetje meer aan de man probeer te krijgen. Wie dat is, hoor je na de nieuwe Mark Ember. These

0: Gwen Stefani hoorde je bij RTV 4. Je hoorde Cool.
1: RTV 4.
2: Onderweg met Kelvin.
0: Mijn collega Kelvin, die hier normaal gesproken hoort, is onwijs fan van alles wat met België te maken heeft. Van de pintjes tot de liedjes, van de stranden, tot de frietjes. Toch, dat rijmt in elk geval lekker. En daarom de Vlaamse plaat. Even een momentje luisteren naar wat voor moois er op muzikaal vlak allemaal uit België komt. Vorige keer dat ik op Kelvin's plek zat, draaide ik deze artiest ook al, want ik ben er gewoon heel erg fan van. En ik hoop dat jij dat ook bent zometeen. Het is hele fijne, ontspannen, een beetje melancholische muziek. En dat zijn niet de minste artiesten hoor. Ze weten in België gewoon concertzaal na concertzaal uit te verkopen. Ze zijn daar gigantisch. Ik stel je er heel graag aan voor. Begin dit jaar kwam hun nieuwe album uit. En deze die stond erop. En toch een kleine referentie terug naar ons eigen landje. De nieuwe Bazaar, Nacht in Amsterdam.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zelfs meer. En voetbalbond UEFA bekijkt of het FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter kan krijgen. Aanleiding waren de plannen van Infantino om WK-rechten te verkopen aan derden. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Jelle en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De plannen voor een hotel naast Grand Café de Troubadour in Hardenberg gaan niet meer door. Dat heeft de directie van het Grand Café besloten. Op social media meldt het bedrijf dat, hoe graag het ook door zou willen gaan met dit plan, het financieel niet verantwoord haalbaar is. Volgens het college van Hardenberg kan een hotel een waardevolle aanvulling zijn op de voorzieningen en de aantrekkingskracht van Hardenberg. Daarom gaat de gemeente nu onderzoeken of een hotel meerwaarde biedt en welke locaties in Hardenberg er mogelijk zijn. De gemeente Dalfsen wil 3 stukken grond langs de burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen aankopen. Het gaat om grond ter hoogte van het molenpad. Met deze grond wil de gemeente zorgen voor betere verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk Paltelanden. Ook is de grond handig voor verdere ontwikkeling van de burgemeester Bakslaan. De grond gaat bij elkaar €410.000 kosten en begin september ligt het plan voor bij de gemeenteraad. En eerder dan verwacht is de beschadigde windturbine in Nieuw-Leuzen weer operationeel. Sinds afgelopen maandag draait de turbine weer op halve kracht. Volgens de originele planning had de windmolen van Nieuw-Leuzen Synergie al eind juli moeten draaien. Maar er werd vertraging opgelopen omdat de geleverde kabels niet op de vervangen kop van de windmolen pasten. 4 november vorig jaar ontstond er brand in de windturbine. Hierbij raakte de turbine ernstig beschadigd. Als alles goed gaat, draait de windmolen vanaf oktober weer op volle kracht. Tot slot het weer. Vanmiddag is het broeierig warm met zon en wolken. Richting het einde van de dag kunnen er lokaal onweersbuien ontstaan. Vannacht zware buien met veel regen, hagel en onweer en windstoten tot 60 km per uur. Morgen wordt het 23 of 24 graden met wolken, zon en in de middag opnieuw stevige buien met veel regen, hagel, onweer en mogelijk zware windstoten. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land worden files gemeld op de A35 Enschede richting Zwolle. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Almelo-West en Nijverdol-Oost. Ook op de A50 is het druk in de richting van Arnhem vanuit Eindhoven. Doe je er tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten langer over. Dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukenburg en knooppunt Ewijk rijdt het langzaam over 5 kilometer. Je kunt rekenen op 10 minuten tijdverlies. Dan nog de N35, Zwolle richting Almelo, tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West, 10 tot 15 minuten extra. En tot slot de N36, Almelo richting Omme, die is dicht in beide richtingen na een ongeluk tussen de aansluiting met de N48 en de N34. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

Voor de disclosure bij RTV 4. Even lekker dansen. Voorproefje op het dance. Half uurtje. Hoor je over een uurtje vanaf half zeven. Een half uur lang alleen maar dance muziek. Je hoort de disclosure nu dus met Tondo. Mijn naam is Jelle. Je luistert naar RTV 4. En je hoort mij op de plek van Kelvin Punter. In Onderweg met Kelvin. Zonder Kelvin. Met Jelle. En ik dacht, ik neem lekker gewoon de allermeeste muziek die ik kan bedenken voor je mee. Wat dacht je van deze van Kensington? Oh, wat zijn zij weer terug, hè? Wat fijn eigenlijk. Je hoort ze nu met Living Form.

Sorry, Nothing With Thieves hoorde je op RTV 4. Het is onderweg met Kelvin, met daarvoor nog de nieuwe Miles Smith. Die heet Hold Me In The Dark. Zometeen nog veel meer lekkere muziek. Wat dacht je van de script? Hall of Fame. Ook Fleetwood Mac, Little Lies komt eraan. Naast je kick.

0: zometeen meer. Onderweg met Kelvin. RTP 4.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over.

0: gebruikt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Dit is RTV 4.
5: Onderweg met Calvin.
7: Onderweg met Calvin, de allermeeste muziek voor jou donderdagmiddag met zometeen Fleetwood Mac, Little Lies na The Script en Hall of Fame.

Het is Onderweg met Kelvin. Mijn naam is Jelle. Hoe dat werkt? Nou ja, heel simpel. Kelvin die is vrij, dus je hoort mij vandaag. En Fleetwood Mac hoorde je, Little Lies. Zometeen de allermeeste dancemuziek op een rijtje. Het Onderweg met Kelvin dance half uurtje. En eerst gewoon de allermeeste muziek voor jou. Donderdagavond is het inmiddels. En nu Sophie Alice Baxter.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

Britney Spears voor de Crazy bij RTV 4. Ik hou ervan dat de nederpop scene in Nederland levendiger dan ooit is. Met vrouwtjes, Tien, Bente. En deze vrouw, ja, zij is er een tijdje geleden bijgekomen. Brak door op TikTok terwijl ze nog aan het stage lopen was. Heeft die stage daarvoor onderbroken. Is nu volledig aan het focussen op haar muziekcarrière. En dat pakt best wel lekker uit hoor. Het is nieuwe muziek bij RTV 4 van Luna. Schoonzoon.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. Een man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. En een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Het weer, broeierig warm, vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Jelle en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De plannen voor een hotel naast Grand Café de Troubadour in Hardenberg gaan niet meer door. Dat heeft de directie van het Grand Café besloten. Op social media meldt het bedrijf dat, hoe graag het ook door zou willen gaan met dit plan, het financieel niet verantwoord haalbaar is. Volgens het college van Hardenberg kan een hotel een waardevolle aanvulling zijn op de voorzieningen en de aantrekkingskracht van Hardenberg. Daarom gaat de gemeente nu onderzoeken of een hotel meerwaarde biedt en welke locaties in Hardenberg er mogelijk zijn. De gemeente Dalfsen wil 3 stukken grond langs de burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen aankopen. Het gaat om grond ter hoogte van het molenpad. Met deze grond wil de gemeente zorgen voor betere verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk Paltelande. Ook is de grond handig voor verdere ontwikkeling van de burgemeester Bakslaan. De grond gaat bij elkaar €410.000 kosten en begin september ligt het plan voor bij de gemeenteraad. En eerder dan verwacht is de beschadigde windturbine in Nieuw-Leuzen weer operationeel. Sinds afgelopen maandag draait de turbine weer op halve kracht. Volgens de originele planning had de windmolen van Nieuw-Leuzen Synergie al eind juli moeten draaien. Maar er werd vertraging opgelopen omdat de geleverde kabels niet op de vervangen kop van de windmolen pasten. 4 november vorig jaar ontstond er brand in de windturbine. Hierbij raakte de turbine ernstig beschadigd. Als alles goed gaat, draait de windmolen vanaf oktober weer op volle kracht. Tot slot het weer. Vanmiddag is het broeierig warm met zon en wolken. Richting het einde van de dag kunnen er lokaal onweersbuien ontstaan. Vannacht zware buien met veel regen, hagel en onweer en windstoten tot 60 km per uur. Morgen wordt het 23 of 24 graden met wolken, zon en in de middag opnieuw stevige buien met veel regen, hagel, onweer en mogelijk zware windstoten. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

Het danshalfuurtje, dat is wat de naam al zegt, een half uurtje lekker meedansen met je radio. Of je nou in de keuken staat te koken, af te wassen, misschien heb je wel een after dinner dip. Of ben je nog steeds aan het werk? Nou, geen zorgen, hiervan krijg je een bak energie, geloof mij maar. De allerlekkerste dancemuziek aan elkaar gemixt het komende half uur. Om te beginnen met een remix van Natasha Bedingfield, gemaakt door Badger. Je hoort hem aan de achtergrond. These

Dit is het onderweg met Kelvin Dance, half uurtje. Chesto, die maken deze onwijs vette remix van Farruko Peppas. Ja, gewoon heel erg lekker. Het is een half uurtje meedansen met je radio met nu de vetste dance track ooit. De eerste DJ's Bicep maakte.

Reinier Zonneveld, je hoorde Loco Loco. Nog meer Nederlandse DJ's nu. Komt uit het oosten, Bakermat. Sloeg de handen ineen met de Nederlandse Rani. Maakt een onwijs vette dance track. I Love Life.

weg met Kelvin Dance half uurtje. Ja, waar je ook was deze zomer, welk feestje, welk festival, om deze kon je niet heen. Wat een ongelofelijke rammer. Prospa en Clooney, je hoorde Free Your Mind. En dit is dance muziek van eigen bodem. Kiki, hoor je nu. En Here With Me.

Deze remix blijft goed, hè? Kid Cudi en The Crookers en Day and Night. Zometeen dancemuziek van Cameron Watson en Blast. Kisses hoor je samen met Baby Chloe.

0: loudspeaker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
7: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
6: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet.

0: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
11: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
12: Dit is RTV 4.
13: De avondshow.

0: Zometeen meer.
1: De avondshow.
0: RTV 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
5: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
4: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het.

0: genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. En volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokken.

0: is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
3: Je kunt het zien als de volgende stap in het straktrekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
2: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Show.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com.
9: Dit is RTV 4.
10: De avond van RTV 4.

0: RTV 4. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks, wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.